0: Ik zit nou.
1: Ja, dat goed mee. Ja. Die vind. Dat is goed. Oh nee, dat kun je eten hier waar we. Ik heb mijn natte meer wanneer hij heeft. Ik kan nog matsua. Tak een kruil, hoeken. Die tak een koeien. Nog een matsua in je keer. Nee, ankel, tak een kruil, die tak een koeien. Je moet een voor kapot. Je anko.
2: Koe na ko ko Aimaru Kingi takurua a moe ki taku mama taku koka Evelyn mate haere juice.